als Bloekomsade, ons sal ontkiem en groei, tot waar die hemel ons kan sien.

0: Nou praat ons spelplan in regstreekse tyd, want met FNB Speedpoint kry jy intydse voorraadbestuur, né?
1: Absoluut. Met GetPaid Plus weet jy presies wat met jou voorraad, verkope en personeel aangaan.
0: Jy is heeltemal reg. Jy kan sien wat inkom, wat uitgaan, wat verkoop en wie dit verkoop. Alles op een plek.
1: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou volle beheer gee met GetPaid Plus op FNB Speedpoint. FNB, hulp verander alles. First National Bank, een afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde verskaffer van financiële dienste en krediet. BS&V's geld.
2: Geniet die Afrika-son wereldwijd bij rsg.co.za.

meisie, soos een vee, vir my die wysie en woorde gee, want saam met Carla wen ek grond, word elke dag een klein verbond. Ek speel gitaarkie, door muziek, op met jou snaarkie, magnifiek, want saam met Carla wen ek grond, word elke dag een klein verbond.

fijne zij, maar om haar pankie draait zij mij. Van samen Carla vind ik grond, wordt elke dag een klein verbond. Van samen Carla vind ik grond.

37 onige FMK tete gordan te anse tia cecre ukoma tetsanzi te PV manu tsuya makutya akaten kreska tsame 12 amako firender dakhmanite tsyangekra kwa no programme te akaten le badisan mutvitami te kuro kwe kwanam kati seta vunstaran ekito darana qarikan go se ko khirisa ese katwa khamanite zim ese sentwa dakhmanite zitemo eya kwa yen iret amatu kwa kham Pori kuhuzi ngote anga kutati programe ngeze kuyamsu na kwata tamziki. Pori kuhuzi radio si anza suri na titi nziti mudeti ya anga kwa tengo. Kuna hiyako anta tenkharat eriki khaditua ati tanu. Ngu freida khayki veta man nge kame freida khayki tukunya kwe tingo pizama dakta tite. Kwa nangu kana u kwe kakia ika temu ze kungu si tating ee. Gotsunya kwete ye kama freida khaki kwa kona ke antun sekiri ke hen tswana te mon kwa ta te 50 grand ye kona a 50 grand ye tswana kwa te ke a itse hanze te zi ta khono aga hanse ya go wo go go tsenzi sweet zi popcorn ta khono movie khana mo magose te tswana 50 grand ye te mon kwa te no kung te ye go a ta te phone se te mo ensemble te kona zikam ke hen kona temo nwe kwa onerstien tati taze anga kuziti programe nwe buri kwe se kwa yamsi na patango siya kukhiri sa yen iria amate kwa kham atams katuti siya kukhuta pizama dagvan grad air leerders is uitgestel na volgende vrijdag die 14e so elke leerder moet 50 grand betaal en Leerders moet op daardie dag met slaapklere en gowns kom, asook slippers. Die 50 rand sluit in slaapklere drag, slippers, kopie hot chocolate en marshmallows, popcorn en die movie. So ouers moet net onthou dat dis 'n fondsinsameling vir graad R leerders. So elke graad R leerder moet dit ondersteun. So it is baie belangrik dat iemand de kwa aan zit in zi bori ko hoze program ki tek tek ten te kom tati kwa nge program te anka tingo bori ko hoze te anka ko tati hem se kwa yam sna kwa ta hanu nge bori am kha katin kha anka sa yava te kuri bori ofo mpampa bori ta nge program kuro kwe se kwa yam sna kwa ta ha ngo se kwa khiri sa hiye yen iri ama de kwa kham Atam zika to disia ko khotam.

0: Goeiedag aan al die XKFM-luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dobbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings, besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.
1: Aji de kumate sasa anisinza sasa kwena aka tenunguri bori kwe suri na kwa tinye kuya hasu anisinza anza sino sasa kwena kukia unwa kwa tita siri he ngwe SRD taki kudrion tini 70 randi kunikia wako he takunu kwa siri jita anza kia unwa kwe tituko nguri kwa ata sasa kwena aka ti anji cha kumate sasa ya vati nungu kwe e Sasa kwena a utsa darata ting khana utsu siki vie ben sasa ben khie u vie ben za venu sa am tating khana u numero he fri ko he nor ach nol nol says nol yen nol yen in aki tsa am tsa koma chwe ta aji na te a ka te a bori jitia ko ko kwa te ji aji nguri bori ta Als je extra FM 107 en 9 keer programma met de Borico Hoji, de Komo dat je hengt, en je hem zijn nog wat tijdje, en de Komo.

0: ons doen al hierdie werk, zeer sekerlik kan julle dit gebruik as 'n basis aanbeveel en ons ondersteun, want ek het van al ons gebruikers genoem wat skryf en wat betrokken is by die skepping van materiaal. Ek meen, ek het nou Dr. Jan van Vuren genoem, professor Bram van Wyk. My rekenkunde artikels word genoem deur emeritus professor, hy wil nie ek ons naam noem nie, wat vir ons hier goed te doen, hy is OCA, hy was by IP gewees, en ek het 'n chemiese ingenieur wat ons help met chemiese artikels, en nou het ek aan dink, hy het 'n ongelooflike artikel geskryf oor steenkoolanalise. En so ek die ding eerst keer sien dok, wat kan mens met jou leer van steenkool, dit is een stuk zwaar ding wat brand dat jy met vuur gooi. Hoe verkeerd was ek gewees, en ongelooflik wat met steenkool gebeur voor hy verbrand word. Ek nooit die luisteraars uit, gelees daar die artikel. En Daan was baie beindruk geweest wat men nog doen. En toe ek van sê Daan, ons krijg nou vir 4-5 maanden in een rij, 2.3 miljoen besoeken een maand. En die besoeken is schoolkinders, dit is nie groot mense nie, dit is ook in, maar dit is oorwegend schoolkinders, as jy gaan kyk na wat artikels hulle besoek. Dit sê ook op, want jy sê, Dion, ek dink ons moet daar een bykie meer kyk, en meer met julle praat, en saam met julle werk, en sien wat ons kan doen. Want ek het ook van sê, Daniel moet onthou, dat is maar eerlijk wees, die Afrikaanse hoërskool en skole word minder, het word nie meer nie. So die kinders wat nie meer toegang het na Afrikaanse skool, handboeken nie, waar gaan hulle leer, om technische termen te leer ken, as hulle nie toegang na het toe. En Afrikaans Wikipedia is seker die beste voorbeeld daarvan. Mens kan ook verwijs na, as Marula Media as weet, maar hulle focus meer op die omiliestrong, maar meer laas poogedrewe, en hulle skryf artikels meer in een verhalende vorm, ons skryf in encyclopedische vorm. En tussen ons weet, is ons nie doen nie, hoe gaan het gebeur? Hoe gaan man wat in Pietermaritzburg is, toe gaan kry na technische termen? En dit is waar die organisaties vet soos A en O, die Afrikaanse Taalraad, en as nog Viva, en as 'n klomp van hulle, ons sal moet by mekaar kom en besluit, hoe gaan ons hierdie dinge doen, hoe kan ons mekaar help, en hoe kan ons mekaar saam versterk?
1: Ja, absoluut. Dion, hoe lyk julle planne vir volgende jaar? Watter hoogtepunte voorsien jy, watter nuwe projekte?
0: En uit die aard van die saak, die hoorboekproject moet aangaan, die technie hoorboek, dit begin, maar ja, dit moet so goed moeilijk afhandel word. Maar my persoonlijke droom, operatie FOS, nou FOS is die afkorting vir vingers of vedelborde. Wat ek in gedagte is, wat ek in my verbeelding sien, is wat ons besluit op 'n sekere dag, van ons in elke groot sentrum, een saal of een konferentiesaal hee, wat ons gaan bespreek, ons nooit die gemeenskap, hy skool, kinders, onderwijsers, ouers, dat allemaal by mekaar kom, en ons kan al die goeders uit aan mekaar skakel met optische veeselgesprekke, en ons gaan die opleidingssessie, en ons laat mense artikels skryf, om vaardigheid oor te dra, ons aantal artikels weer te vermeerder, en natuurlijk ook, om mense betrokke te kry. Jy kan dat 2-3 keer jaar doen, maar dit is my persoonlijke droom, operatie FOS. Nou ja, dit gaan een paar randkos, jy moet lokale seker gaan bespreek en so aan, en ons gaan natuurlijk mense nodig hê om te help in die opleidingsproses, maar as jy nie droom het nie, kan jy nie leef nie, en dis die droom vir volgende jaar.
1: En ek dink ons moet ook net weer sê, hoe gaan iemand te werk as hy nou vandag hier luister en besluit, ek wil vir Wikipedia skryf, of gee net gaan daai proses?
0: Ja, jy vraag nou een redelike sensitieve vraag vir my. Die makkelijkste sal wees om op die Afrikaanse Facebook ons bakkiesblad te gaan krap en daar te sê, ek wil help, kan jy my help, of wie is my contactnummer? Maar ek kan vir sê, ons het so pas een dame gekry wat haar dienste aangebied het, Elmarie Waldman, sy is bibliothecaresse daar in die Kaap. Ons is nou bezig om een proces te skryf waar ons een e-post adres kan gee vir allemaal uitklaar en het gaan by daar uitkom. Dit sal seker nog 'n maand of twee vat om dit in werking te kry. Maar op die stadium sal ek sê, die maklikste is, gaan op bakkiesblad, sit jou naam na die kontakdeed, ons sal opvang met jou. As jy 'n bietjie vaardigheid het, reeds op Wikipedia, gaan op geselshoekie. En sê daar sy help, ek wil dit doen, of ek kan iemand my help, of opleiding gee, en ons sal dan verder vat. En dis natuurlijk die ander ding wat ek ook bespreek het met Daan, by die taal, die Afrikaanse Taalraad, sê dan, ons kort faciliteite om opleiding te doen, kan ons beheerde daar een bykie kom aanklop, sê dan enige tyd, kom ons bespreek het, nooi mense uit, dan skryk 10-12 mense in een vertrek, dit is die pad voor en toe. Maar toord as nie, Elmer heeft werkelijk in die gang gekryk met die proces nie, is dit die beste op hierdie stadium wat ek wil kan offer.
1: En ons net weer sê, dit mense skryf vrywillig, daar is nie betaling aan verbonden nie.
0: Absoluut vrywillig, vir die liefde van die saak.
1: Ja, ja.

0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenskapvaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vrae en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenners sluit in entomoloog professor Henk Geertsema en dierkundige professor Louis de Pree. Ons eerste bespreking gaan deur professor Henk Geertsema behartig word. Wikus van der Merwe, wat gesê het hy is 'n boer, sê hy wil weet: Ek hoor gereeld dat insektdoders nie meer die gewenste uitwerking het nie. Is dit waar dat insekte gewoond raak daaraan? Of raak hulle net sterker soos die tyd aangaan?
1: Dag sê luisteraars, Lise. Was verskeie redes waarom die gebruik van insektemiddels nie meer die gewenste uitwerking het nie. Dit kan te wyte wees aan die verkeerde middel, ondoeltreffende werking as gevolg van verkeerde menging, veroudering of opberging of door herhaalde toediening van een enkele insectemiddel met een gevolg van weerstand tegen die middel door een bepaalde insect. Weerstand is een teenkracht of blokkering van, in die geval van elektriciteit, een normale stroomvloei. Wanneer die geblokkeerd wordt, praat ons van weerstand. Een paar voorbeelden van gevallen waar insekte wisselende mates van weerstand tegen ongunstige toestanden, soos met die gebruik van omgevingstoestanden op insektemiddels vertoon. Alle insektemiddels het een doel om een of ander aspect van insektse fysiologie, soos sy asemhaling, spysvertering en voortplanting vermoë so te benadeel, dat die insekt na en weet toediening moet of sal sterf. Insekte se asemhaling kan hier verskillende middels, soos paraffien, wat een ondeurdringbare laagje op waterse oppervlakte vorm, wat dan gebruikt word om bijvoorbeeld muskietlarwes, wat in water leef, en na die oppervlakte moet kom om asentaal te versmoor. Soortgelijk word berookingsmiddels in silo's volgestoorde graan gebruik, om insekte wat in die graan voorkom te dood. Voordat die berookingsmiddel in die graanvloei gebruikt word, wordt die atmosfeer in die silo eerst met koolzuurgas gevul. Dit veroorzaakt dat die insect, en die aanwezig aan die graan, sy asemhalingsopeninge groot opgemaakt word. Nou volgt die berookingsmiddel, wat makkelijk door die vergrote asemhalingsopeninge in die insect indring en die insect dood. Insect is allemaal kortbloedig en is baie afhankelijk van die directe temperatuur van die omgeving om te kan functioneren. Wanneer die temperatuur daal, vertraag die functionering van die insect self en met temperatuur by en onder vriespunt kan die insect sterf. Maar nie alle insecten word nadelig geraak door uiterste koue nie. Die bloed van insecten bestaan in water, bloedcellen, maar ook een groot hoeveelheid opgeloste soute. Die bloed sal dus nie vries by lae temperature nie, maar veroorsaak wel dat die levensfunksies uitermate vertraag word. Op die manier oorleef baie insekte koud toestande. Muskiete in die poolgebiede vries soos blokkies ijs, maar sodra toestande gunstig raak, ontdooi die insek en gaan aan. Die dennepou oogmotse rusvers in die Weskaap kom voor in die koue wintermaande en raak soms bevries tot so mate dat mens die rusper wanneer gevries kan breek. Met die verskyning van die son warm die rusper op en gaan met sy te lewe. Wanneer die temperatuur bo 50 graden Celsius stijg, gaan meeste insekte dood weens uitdroging. Toch kan mieren, wat experimenteel in een microgolfoon verwarm is, kort periodes oorleef. Mens vermoed dikwels dat museumkevers in een Persische wolmat voorkom. Die beste manier is om die mat 1 of 2 keer per jaar aan die onderkant met de aerosol te behandel om skade te voorkom. Maar as tekens van die skade voorkom, kan die kleiner maat toegedraai in een plastische sak vir 10 dagen en die vrieskas gehou word om die larwes te dood. Die gebruik van synthetische dierhormoon word vervulling verhoed en kan die insect nie verder groei en sterf. Voordat ons bepaal by die ontwikkeling van weerstand in insekte ons by insekte, in eerste plek bestaan insektemiddels uit de wye reeks van chemische bestanddelen. Breedweg word insektemiddels ingedeel of geklassificeer as organokloornotels, organofosfate, carbaryle, piretroïde of nicotiensuurderivate. Elkeen van die groepe werk op verskillende maniere by insekte. Die meeste middels, soos die organokloor en organofosformiddels, is in gebruik sit die middel 20ste eeuw. Dit werk op die oordrag van senuweimpulsie by insekte. Die proses vind ook by die mens plaas en veroorzaak dikwels soortgelyke simptome as by insekte, soos beweerasie. Die senuweesysteem is by alle diere die belangrikste systeem en het reguleer alle fysiologiese prosesse in die lichaam. Op dit nou by die kleinste insek is of die grootste olifant. Dit is dan ook nie verbasend dat van die middels, soos paratium, juist voor die Tweede Wereldoorlog ontwikkel is as een biologische wapen tegen die mens, wat gelukkig nooit sodanig gebruik is. Die oordrag van senuweimpulse gebeur in stappen. Die senuweesysteem bestaan uit talle vesels, die axons en die dendriete, wat met elkaar in verbinding is in een synaps. Wanneer pijn gevoel word, word die pijnprikkel via die senuweesysteem naar die brein gestuur, vir die reaksie dan weer na een spierstuur om die prikkel op te hef. Een synaps is een verbindingsruimte tussen een axon en een dendriet. Op sy beurt is die dendriet weer in verbinding met de axon. Die axon skakel met de dendriet door middel van die synaps, die ruimte, en so word de prikkel kettingsgewijs oorgedra allangs die sinne vanaf die oorsprong van die prikkel tot by die spier wat op die prikkel reageer. Die proces van prikkeloordrag is normaal by alle diere, maar kan versteur word door oorstimuleren, wanneer die prikkel tydens oordrag blyf vasthak. By die mens bijvoorbeeld, ontwikkel met oordadige blootstelling aan een insektemiddel, een onbeheerbare vibrasie van die hande of ander lichaamsdele, omdat die prikkel in die synaps blyf vaststeek. Die synapsruimte is gevul met vloeistof, wat de enzym acetylcholesterase bevat. In die synapsruimte is daar ook een proteïn, choline, en een suur, azijnsuur. Normaalweg, in die afwezigheid van de prikkel, is die choline, azijnsuur en cholinesterase in een stabiele toestand onrustig. Maar zodra een prikkel, een elektronische verstoring, verskynt, combineer die choline met die azijnsuur en draai die prikkel oor. Zodra die oorgedra is, verbreed die combinatie as gevolg van die werking van die enzym cholinesterase. Al die voorbeelde dek die begrip van weerstand wat by insekte teen baie middels ontwikkel, met die gevolg dat die middels nie verder actief is nie of verder gebruik kan of gaan word. Nou, hoe ontwikkel weerstand? Weerstand teen bepaalde insektmiddels geskiet onder diezelfde middel gereeld en op groot skaal soos landboubedrywighede teen insekte gebruik word. Die middels wat in die huis en huistuin gebruik word, redelik aktief en ontwikkel min weerstand by insekte. Populaties is groep individuen wat gemeenskaplike eigenskappe deel, bijvoorbeeld een swerm sprinkane. Sprinkane tree gereeld op en verskyn gewoonlik as 'n plaag in 'n bepaalde seisoen op 'n bepaalde gewas. As voorbeeld gebruik ons die populasie van die mens om aan te toon hoe sekere eigenskappe, bijvoorbeeld lengte van volwassenes, in die menspopulasie verdeel is. Hopelik het u een stukje papier en potlood of pen by die hand. Trek een horisontale lijn op die papier en nommer die begin van die lijn met de 1 en die einde van die lijn af 100. Teken een lijn net so lang, maar dan kloksgewijs, met die hoogste punt van die boog en die middel op punt 50. U het nou een ruimte geskep tussen die gebuigde lijn en die plat horizontale lijn. Die horizontale lijn is gemerkt met de 1 en op die einde van die lijn af 100. Deel die lijn roofweg in 4 gelijke dele, dus by 0, 25, 50 en 75. Die grootste bolvormige ruimte hoort tussen die 25 en 75 merk te wees. Neem nou het denkbeeld van die lengte van een 100 volwassen mensen. Volgens Google is de gemiddelde lengte van die mensen in Zuid-Afrika 169 centimeter voor mans en 158 voor vrouwens. Een gemiddelde dus rond die 165 centimeter. Dit is de hoogste punt van ons boog of klok op merk 50. Weerskant van die punt is dan nou een afname en lengte naar links 7,5 100 centimeter bij punt 25, wat stijgt naar de 165-50 merk. Niet zo is aan die rechterkant zijn eindpunt lengte van 200 centimeter bij punt 75. Dat is een afdaling van die bovenste lijn. U hebt nou die volwassen menspopulatie zijn lengtes bepaald van 100 tot 200 centimeter lengte, met de grootste concentratie tussen die 25 en 75 punten. Dus die kans om een volwassene aan te treffen met een lengte rond 160 centimeter is die grootste hier. Hier zodoende die populatie in drie delen aangedeeld. Zeg maar die dwergjes, die normale gewilde lengte en die reuzen. Ignoreer nou die mensen lengtes en zit in die plek daarvan insecten met een laag en gemiddelde weerstand die een bepaalde insectenmiddel onder die populatie curve. Dus van punt 0 tot 75. Dit is die insecten wat makkelijk gedood wordt door de insectenmiddel. Wat oorblijft is de insectpopulatie van de punt 75 tot 100, wat niet geredelijk door de insectenmiddel geraakt wordt als gevolg van inherente weerstand. Dit is hullen, wat dan een volgende generatie vormt met een verhoogde weerstand in die insectdoden. Die populatie selecteert op die manier weerstandigheid bij insectdoders. Met elke volgende generatie verhoogt die weerstand tot zo'n mate dat die middel dit niet meer werkt. Niet. De giftigheid van de insectenmiddel wordt aangeduid door een LD. LD staat voor letale dosis. Gewoonlijk wordt naar de LD van de gemiddelde populatie als de LD50 verwijst. Dus die populatie tussen die 25 en 75 punten. Maar wat is die letale dosis en hoe verschilt het tussen insectenmiddels? Die letale dosis verschijnt naar de hoeveelheid van die middel wat voor die gemiddelde mens dodelijk kan wees en wordt uitgedrukt als x milligram per kilogram lichaamsgewicht. Corotion, zijn LD50 is 3 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Vergelijk cyaniet, zijn LD50 is ook 3. Tafelzout, zijn LD50 is 3000. Dus 3000 milligram per kilogram zout aan inname is in de meeste gevallen dodelijk. Vergelijk hier Molotion, een insectenmiddel in algemene gebruik, zijn LD50 is ook 3000. De meeste insectenmiddels wat gebruikt wordt, CLD50, wisselt rond de 400 merk. Giftig, maar niet oormatig giftig niet, mits in voorschriften en voorzorgmiddels bij de gebruik van een middel gevolgd wordt. In de vorige regeringsbedeling heeft de Navorsingsinstituut voor Plantbescherming een jaarlijkse publicatie vooruitgesteld wat alle insectenmiddels, zwam- en onkruiddoders gelijst met de handel. Afname, giftigheid, doelinsecten of planten, verdunnings, voorzorgmaatregels en die smeer op een vergelijkende basis. Die publicatie is vanzelfsprekend gestaakt in zijn gebrek aan kundigheid en die gebruiker nu staat maken op die advies van het plaatselijke verkoopsagent. Dit soms natuurlijk een voorkeurproduct aanbeveel wat niet altijd wat werking betreft mededingend is met andere vervaardigers producten niet. Ook zal verschaffers een pamflet samenstellen wat alle producten specifiek adverteert, beperkt dus de kleinste keuze van aankoop. Dit is dan zover weerstand bij insectenmiddels betreft. En om die praatje af te sluiten, genooi ik u, de luisteraars, of my vrae te stuur wat ek hooplik sal kan hanteer. Tot dan. Dankie vir die tyd.
0: Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en hier is die program waar luisteraars die vraag vra en ons paneelkenners dit beantwoord. Volgende gaan professor Louis de Pree aan die woord wees.
2: Ons hanteer vandag 'n vraag van Andre van Wyk van Bloemfontein. Andre skryf dat daar reptiele in die see voorkom, maar dan wil Andre weet of daar amfibieërs in die see voorkom. Nou, soos Andre tereg noem, kry ons reptiele wat in die marine omgewing voorkom, en wel van al die bekende reptielordes, naamlik seeskilpaaie, die akedisse-agtiges, soos byvoorbeeld die iguanas van die Galapagos-eilande. Ons kry seeslange, wat gereeld hier by ons by die kus uitspoel, en dan natuurlik die soutwaterkrokodille van Noord-Australië. Nou die vierde reptielorde is die Rhynchocephalia, die Tuatara van Nieu-Seeland, en hy kom op die eilande daarvoor. Nou, Andre, as een reel kry ons nie amfibieërs in die marine omgeving nie, maar soos het nou maar in die natuur gaan, is daar bijna altyd een of ander uitsondering wat hierdie reel toets. Die sogenaamde crab-eating frog, Phaeacervaya carcrivora, wat in Suidoos-Asië voorkom, leef in die Maguilt-morasse, of natuurlijk die mangrove-morasse, en sy stapelvoedsel is juis seekrappe, wat hy in hierdie morasse vang. Hy leef dus nie in die see nie, maar wel in hierdie brakwater. Nou, nader aan die huis, het ek al in die Tsitsikamakus brons blikslaanertjies, die Cacosternum nanum, in waterpoele, letterlik net bo die hoogwatermerk, gehoor en versamel. Hulle is dus nou nie in die seewater nie, maar beslis in water wat aan die brakkant is. So het ek ook sandpaddas in die Rimfasmaak gebied gevang, wat in poele voorkom het waar die water regtig baie brak was. In 'n oorsig artikel wat so paar jaar gelede in 'n gesaggebende vaktydskrif Herpetological Monographs verskyn het, het die outeurs gerapporteer oor hulle literatuurstudie wat aangetoon het dat daar al in die geskiedenis 144 species amfibieërs gerapporteer is wat in brakomgewings gevind is. Maar waarom is reptiele in die see en nie amfibieërs nie? Nou vir die antwoord moet ons kyk na die vel en ook die voorplanting van die twee diergroepe. Reptiele was die eerste groep werweldiere wat volwaardig landlewend was. Nou, die eerste vertebrate wat op land uitbeweeg het, was wel die amfibieërs, maar hulle was nog gebonde aan die water en hulle moes die hele tyd teruggaan. Die reptiele daarenteen was volwaardig landlewend. En wat hierdie in die eienskappe wat dit bewerkstellig het, wat die reptiele in staat gestel het om ten volle op land uit te beweeg, was daar die taai vel wat bedek is met skubbe, wat die dier beskerm teen uitdroging, dehydrasie, maar ook teen fisiese beserings. Die tweede eienskap wat die reptiele in staat gestel het om op land te oorleef, was die ontwikkeling van 'n eier, ons noem het 'n amnioot eier, met 'n leeragtige of 'n kalkagtige dop, wat in droë omstandighede kan ontwikkel. Hierdie beskermende vel is dan die sleutelfaktor waarom sommige reptiele in die see kan leef. Maar hierdie marine reptiele moet steeds na die land terugkeer om voor te plant en eiers te lê. Nou, amfibieër voorouers kom uit varswatermere uit en nie uit die see uit nie. En die eerste werklike amfibieër was 'n dier met die naam van Ichthyostega. Nou, die dier was so ongeveer seker 2 meter of bietjie langer, en hy het bietjie soos 'n lekkewand gelyk, met 4 ewe lang ledemate of pote, en hy het 'n lang stert gehad. Nou, hierdie eerste vorme het allemaal uitgesterf, sal ons sê genadiglik het hulle uitgesterf, want hulle was nou nie baie mooi nie, En ons het vandag baie mooi fossiele getuienis van die forme wat uitgesterf het, wat ons in staat stel om baie af te lei van hoe hulle geleef het en hoe hulle gelyk het. Nou, uit hierdie vroeë amfibieërs het drie meer moderne amfibieërordes ontstaan, en dis die drie wat ons vandag nog kry, namelijk paddas, salamanders en dan die pootlose wurm amfibieërs. Al drie groepe amfibieërs het 'n klam, sagte, kleurryke vel. Hulle absorbeer water en soute, maar so ook suurstof direk deur die vel. In die marine omgewing sal die soutwater eenvoudig alle vog uit die liggaam van 'n amfibieër onttrek, wat sal lei tot 'n fatale dehydrasie. Nou, in die natuur is daar altyd 'n neiging na ewewig, 'n homeostase. Dis 'n neiging om die soutbalans binne en buite die dier dieselfde te kry, in ewewig te kry. Wat natuurlik vir visse en voëls wat leef van seekos of wat leef in 'n marine omgewing groot uitdagings bied. Nou hierdie diere het almal meganismes om die soutbalans te beheer. Nou wanneer ons biltong maak, strooi ons 'n oormaat sout op die nat vleis. Aan die een kant keer die sout verrotting deurdat soutbakterieë dood, maar die sout trek ook vog uit die vleis uit, en dit help met die drogingsproses. Nou, as paddas in die see sou swem, sal hulle, soos biltonge, al hulle vog verloor het. Verder kry amfibieërs 'n deel van hul suurstof direk deur die vel, maar hulle haal natuurlik met longe asem, maar ons kry nog steeds hierdie velrespirasie. Suurstof diffundeer deur die klam vel, en dit word dan deur die bloed in die dier opgeneem en verder vervoer. 'N Sout omgewing sou hierdie vorm van respirasie ernstig belemmer. En in die derde plek, anders as reptiele wat eiers op land lê, broei amfibieërs in 'n klam omgewing, en die oorgrote meerderheid lê eiers direk in die water waar die eiers ontwikkel en oorsprong gee aan 'n larvale stadium, natuurlik die paddavis. Nou, in soutwater sou eiers onmiddellik gedehydreer het en doodgegaan het.
0: Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en altyd vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Tot ziens.
3: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: Dat is een lekker, ja, oom Manie, hij was samen een boobaas concertina speler, rechtig, rechtig. Plek is zwart als jullie ooit daar in die wereld kom van daar bij die brakrivier, groot brak, klein blak, brak, tergniet, reebok, al die lekker plekke daar so hard in bos, dan gaan jullie daar na die blauw kombuis toe. Plek het altyd daar iets lekker aan die gang, as so klein verhoogie, jy eet lekker daar, een lekker, lekker keierplek, en Blekkie is gewoonlik daar. As hy nou nie speel op ander plekke nie, dan is hy daar, en wat pyk gitaar speel, een van hierdie land sy heel bestes. Ek gaan nou nog een ander goeie gitaarspeler ook speel. Maar kom, ons gaan net vir advertensie vinnig.
1: Hoekom vorm bye skielik 'n digte bal onder 'n tafel, sonder 'n korf? En kan geelvinke regtig voorspel of dit 'n nat of droë somer gaan wees deur hoe hoog of hoe laag hulle hul nessies bou? Luister hierdie Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die interessante natuurraaisels ontrafel. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.